0: Vanuit de Playboy mag een jokjokje aan met de koepokkel. Hij ziet er aan te maken aan een hoepaat en piri. Kijk naar hier aan, kijk daar ook aan aan. Op de tangataai. Waar hij aan te doen aan te verre. Te verkaputang aan mij, maar daar ik in ui. Kuning aan wij gaan uit de po. Zie jij!
1: Mariana!
0: E waka puke ake ana te mōkai puku wa te ara haki ma ke tū. Te tauwihu wa te waka o te arawa. Ma ke tū i pukarea. Ma ke tū Hawaii ki uruhau. Tēnā koutou. Mau mātou wa te wharekura o te kākāroa o pā te tere. I tā wharau. I manaaki. I pai tatai a pai tawhiti. I tau wai a mauri. A wairua. E ke ai ki te taumatai wa watati ai. Nā reira tā piti marae. Whakau e ki tai, o ti rā, ma ke tū tangata. Kia mō hinu hinu tonu rā i ngā hihi o te rā. Kia whakapapapau namu te moa nā toi. Kei ngā kararo inu tai, kā re ārikarika ngā mihi whakamānawa. Kei toa i eke mātou ki te kāhui kua whakapōkai kuratia. Mō mātou te maringa nui, te whai wāhi mai ki tēnei haumā wīwi tanga. He nui marama kwa hipake, he nui tōtā kwa he keiho, he nui roi mata kwa maringi mai. Ā, i te rangi tonu nei, ka ea. Kā ti ake, kā tika me tuku i ngā mihi whakamānawa ki a koutou kei ngā kai whakawā. O ti rā, ngā kapa katoa ko tū mai te wiki kapahure. Tēnei a te kākāroa o pā te tere, te mihi nei, te mihi nei. Te mihi nei. Akāti, ko te manako i a kwa whai hātaku kapa. Kamutu aku pahu pahu i konei. Nō reira huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Tāma!